komt huilen aan die echo van je oe. Hij komt huilen aan die echo.

geleide. Ja, nee, dat is nie een goeie geleid nie. Dis die type geleid wat jou bankrekening laat begin zweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening, moes hou net om my kant.

0: voort te maken, kan je nou nog dierparten bekostigen, nie? Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verschaft kwaliteit onderdelen voor alle voertuighandelsmerken tegen bekostigbare prijzen met vinnige, vriendelijke dienst. So voor je jou kar en jou beursie afskryf, bezoek jou naaste Goldwagen tak vandaag. Goldwagen, keep on driving.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: RSG, dis die een.

0: Natukeleke ana kotinka mbusho shambunga ana khuhinkunu kweta ngatisure hati ku kwesa takiye khuhinya platform tenki kwani ku okhe ambunga nosa ngacamziki platform tenki tsure kwana kaya kadangwa ewo khatin tsau hino kotete ka sikwere de tsi a tsisha taku musha maki khana sikhile kweta nina nya moti khana otsiye ana kwere khwe not cap provinces o waga ana kanya makoteng so le kwa tsiye tsa mkole na ku o na ta go nku khana ta nga ku sikisi ana district ya este mai na district ka o sikisi ana tsa mkha tsu ga we we oroko o na ne ku na ta ta go no ga bana ga si kuri o re ka we ti ga a ke kwa ra go nom provinces o ha le provinces ya le north cap so we ka ye ti ye ne ku sikisi no a ke ga bana ga swire ku re competition ya tete ki si tsu o ti platform tense o ku auna ngicamziki o na sikhwa xa moti nga ta kwa tinu ngile ku auna ku tina kai ga dangwa ya wo hati Pretoria ka si ku tisha province ta si wina kwa ngana north cap province ya ste ma sa ku ti a kai ka Pretoria Gauteng South Africa so tsu nga si o ka no aki muisha na ta ina o kwere ka tindo ba ha re ta nga camziki kwan onkuna te wo rapi te ta ka kon te sura mate komsa ina o tswana tsuo ko si yo rata a yo sa tsuo ka na hi hin kwatika kwere de wina koka na o a ina tuna te asura magwe in kwan ndo ho si tsuo kwata ke sense ka yuva no ena yambi ka te wo rata ka tsuo te ta ka ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma kwata tswan ano na ta gande ka wo kunde a tswana ncedi go se yetana kan ona ste ma so kunte am te o nor ka province ya am ta gona te o gamens ka platform tena ta gona te o swire he ko ka sa kwa am platform te ki go jito te mo ka tahara ti piro piox bo sabanga ndo te darana ka enkan ko sikin na ko kum ndo go ja te platform tena wa wore ta ndo go ra te hi o ko ji ndo te ki ka bre ga ka me ka ro te ana swire ma te kom kana ke enka wa ma de ka ka on tswana a
1: ihe tsamiku re nga sense ga yuba mikago ng ke ka khone khwe debe me ing ya platform deni ige veni a kimili taka ng ya wa national ke pertora tawa tshe as a este ting ting ting ka ng ya mikha ta mikago ng khama go ta ma ng ai kwa ta muse mikago ng ng debe ga i gaya plat sene ni gaya wa partura ika kon jupigi ta wa partura ta wat khia komatisi kaka quatre ta a tintum ke a khun e ke khwe
2: and the offering wat le gaan doen e de vers gesê dat dit is tradisie goeters who is that as a sun man who fully that you can us nog die sun culture uit oefen
1: mikra go en khmo go ka khun ege khwe debe u o ka tradisi amwa ka ko gam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khogishin ta ke jun a khun ege khwe du debe ta ni ne ta o ju tradisi itan na te wa gan tiga debe wa o khun ene khwe ke debe wa o tradisi amwa iwa ka aye tradisi ya ka gan yelengole husen ulum kagang South Africa na mgem ma khuing a South Africa kao ta kagang inam tam de wa khai i wa cham thali ti wa sim tradisi tang he ta ge khong khata ne ge ti ge kimli ti tradisi ta ne ge mi khat ta kem de we wish khong ta ge khoe ge de we ya u mi khawe ke de we na kan jo khong na bi ta ai mi khat ta khama ko kai wa kha mti em de kha ga ya platform ne kha wa khai e ge ge iya khong kwa khong ge sim
3: ti tsana ke tsa wa te tim tsama ha ani ya te ba ti pora ya ye kho ke in za khong ga te ti tsana ke tsa o ga te kwa na imwe kwa ima ata
4: Bamba, the girls and Bamba, the beer and Savanga, conquest a kite ya rata, dinikite theatre forum, they are taking at it. Gonna quat Sonda and a cocoa, Pretoria, and a sick eight coronati, Kimbarikin and a winanati. Some group with Hanas Toronati, oh, and a keratin and a tona and getina. Havana Raina Kumati, Pretoria, Casiaco, Competitia, I woke Chrisa. Tima Tumbo Serungu, Tikian Kawati. Tin Gori had a razor sexing, Tin Okan competitiki, Tin Gori had worked with it at two and a half. Nichols at the Kang Tower. Can man go here a trade deal? Is the Amano at it in Kuma de Katamaha? In a Havana winner, Nako in a Havana Hakum, a Kum, do a conquest, a Kum, sure in Kaha, what on Harako dear? Did Danke at there? No man's Tamaha. No, no, a hat and quen damaha, tickles at the can tower, tick and can carota, tinti da, tick on quanti, and a duina, and a Havana, Sibitoria, Kawina, Koyasa, canima in a set, dare you. Ambunga to a platform ten, kum and quick tam, Kamenska putte, take can caroco, take on a, take aunt, take keru keru, Hiako, Arubeto, ah, Wokuri, Waki, Quaras, and into a can tow, Kahem to be a can tow, take on quanti, Britoria. Is a hat to have it, Amaha. Gako kwana ha ke ha se ditwa a gako e ka tswata ya kwa ta home ke kume ke ha se ditwa a ke ha gako se ditwa a khu en kwe tswa ta maga sende ku se ke tswa ne se tswa tso into ti ke ntswa ke ntswa ro mana ko a buri se ya manyi tswa ne ku wa ten a ted is sure di to come se a kwana hi ya ta into hi ti te ke ngo
5: ewa ba este ti ma tsa gwa ke tangi ke a pina ke tsu sika ke o khama tsa dewe ta mi kwa elmia ka paulu ta ma jwe tsika se tshujuje tsa skola khunetsa amakwe dewe turu utike vina kimbli taka ya wa partola o tena wa tshenqwa ta maqama ke gxwa ke gxampena ke wa tshetena a vine ta dita tsinqa kuka Yesu Kristu ga ta matsa gxwa ke dangi ke tsika ke gxaju a kho en kwe kanini ka kha khamaju a kho en kwe ta tshu dewa turu ga kwa tsike he ga ma tu hi turu ga kwa ka ta ka tswa ye fru ai ai plani ta plana ke tsama gxwa nga tsho khamaja tshu dewe ke tsiusisi skola me usisi ke u ga Nule na nule ka otika ang ha kwen and quicker, tika kulime tika kakuke, yika okaga kaka e dia okata katuda bahanga dabaka te that devin dewe kawe tumten wasin tika and devin ke o takawati zala takawatin tongi tamusika wagat e the mi fasi umatu tamaki tangi kanga pena.
0: No tungana ken kawamata klantiki. Kwan tamaka di kana tinha am omki hana o tamo aji an hana tamba de keng tohin kwi tiri ka thoro ta khono kwere khosi o tete gana ko o thoro sa aba sir tamski Pretoria ka ndote kom nda de gana tia sora matreta
6: ti divavare munanga ti tsan ken tao ti de kunya ke nyam twara ku ati tsunwa nwa ka ku ati ti tsan danki ti a tsawa ti khona ti ku ta ti tsan nam ti tsiri kai e teng ke nyama ko te kimberli ke si thoro na inte tsa u kara Pretoria ka ku ati si thoro sa tsem kara
7: jala jala bunga mi kwa rosina ta ma kwa nghe ike irte pleki ke jigi uhu ke vine ta jigi wa tu de pleki ta tine no ke vine ta kan kha juka chao kumba tisi ngawa Pretoria ka junga gama kengwa juta jwa vine ju ta jugia kumkwe sa skola.
0: No, kuji hisha nangu tia kumwa kuki ke heta msika mberewa ani kwa na tia kuha hisha nata haa kuji a kare mako kuji a kwana kwana tinu a kuha a hiyati nkwe ntama kenka wa hiyata. Kuji kwa msiki nkwa sika tia wana kwa kwa kwa ta kata kwa kwa kwa kwa kwa nga ma Dixon Moleko nga ma jawa kuma ambere wa siki anta natango khana krema kwa ngoti ngote kunta ngima province nor kapski coordinator ma swire kwere competition si oma tako twadima urumende qasan ane jams jam corona go himati yo ngiswire go jinsa go ha kwa kha swire competition kwere kwa a go tema go qetela matya amtama ya gwata kha no diction cha ngwe ki ya gwata kha nwe to qela ma kwa ha te on tsana ke janye go kunta cha tenwa a ga sene kwa go ke swire ma kwe ndi go janye kwa go motereta no ma ki cha ma tlus ki tireta nwe tswan o swire kwere kwa na se tlhoga tya tsiye go ha go ski te province north cap ski.
8: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for SASCE or schools chorale music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with Tirisano and it later changed its name to the South African Schools Chorale A Stanford Competition. So it's a competition that is being held countrywide. As you also indicated earlier on, that the Venerous Fund in World Cup gaan die provinsie gaan verteenwoordig by nasionale kompetisies dat wat gaan plaasvind van die 30ste Junie af tot die 3de Julie in Pretoria by die Morlete kerk.
0: Nu nga gaan taw manata inyinte o kunga ya platform ten gitin tswana qiye ke shindoro kwa tiya cewe nga kunwa tesi ye ko norka phwa tiya masa abase khwatama tako muka no nkonkwesa sure ya platform ten kwa kunga nkitin tirika auna tamaha nka muso basa tamaha an tara hebe nwaki ni dato hiye ko dibo mano nkwena tako ni kanu kunwa de chana ko si kwana sika.
8: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the crew and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that on for calendar Nasiz and on performance and at the law can leer and of the mense leer van wat ons doen hier in die Noordkap.
0: Nu tsotse moleko ngo ski ga katre ko ha ng Noordkap province ki to heta kona ski tswana dango ya wota ku mote si te o sha tseu hin ne ku siuka Pretoria ka. Nu na nyamo hin district ku ku ta go no province ski ta ko ska tseu sa national ka si khwata. Nu nga national ka na si winner no. Maka ana ga bana ku mogwe.
8: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
8: Yeah, volgende jaar gaan weer so begin vanaf die zones af, na die streke to provincie en dan na national to. Ons moet ook sê, ons is baie dankbaar dat ons die kruise en die kruise het, en miskien volgende jaar gaan ons, daar, ons het een verrassing vir u en vir hulle ook, en vir almal in die provinsie en ook in nasionaal, dat hulle miskien iets gaan kry vanaf die Noordkap af in verband met musiek.
0: Te kamja ta wota kaya kwa te kunta te ya mota ta kono kwana di kanta te kaya kwa nungu jantare mako ha te omokunda kade kukota maka tsama aki te ha te kwa kwa raha nungu anna wakona sikite urogo ke hen e kwana akaya kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa anta te mieteno te uswiri kongkwesa kwa ya ntlo go sure go kwesa kweki te tsameng ka wo gata school of Newman Montas asta tamo te tla kwa kwa mgabe isi o sikina isi o tlo go ke tie kong tswana ye ketre kwa ha sure siki ntle ga dango ya wota ane go mo ka ku mote Newman de wo ngate a sure mago ntsame ke kwa ntita khata sure siki kong kwesa sure tswana ane sija.
9: Ik weet niet waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest dan is ik die mens geweest. Ik is rechtig bij je trots op ons kinders. Ik is trots op die school. Hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noord-Kaap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optreden teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons gloei en ons vertrouw dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daar die wentrofie na die Noordkap toe terug te kom.
0: Nou, ha kwaie kop, nou soere siki. Nou, soere kon ha aant, ik wa pao matin, tamagano, ako je tru tru oko, nou yoro ki ya wata. Mwande wa hati ato wo soere mago, ha aant kwa nou soere si o, tik amhe.
9: Ja, zoals je zei, dit is een baie teruggetrokken gemeenschap. Een gemeenschap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hê hulle moet daar bo uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouwerse samenwerking, die gemeenskapse samenwerking en al die onderwijsers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school sal ons dit kan maak.
0: Nou, te moet maar, kan ek twee gaat hier kijk, twee gaan oor heen het wee. Tamaka kita tata na ii na taa musubo na ujitete khaa. Na huku wana siki, tia na ii eti. Kutirika musubo ji. Na soto jituan, aki klau klau teji.
9: Ja, nee, hulle het nou al verskillende kulture uitgebeeld. Hulle gaan nou, met die koorkompetitie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld, en dan hulle eie kultuur ook. Kijk, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noordkaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die tong en kwe kultuur moet uitbeeld. So, ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem. Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor. En as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blauw en lichte blauw, sodat hulle allemaal dieselfde kan lyk. En dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, soos tandepaste, tandeborsel, vaslap en seepie. En dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee. So elke kind gaan 2 kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraan kom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak die goeie maniere ook saam in met hulle.
0: Nou, kan ek dat sê, ek hoor ek hem jaar, klak ons weekie, nou jy die hango, te wink wat het die, nou, nou, kon ek abas hier wat daar kom, want die, ek trouw hier, nou, kwee tete, kwee tete, kwee sa. Nou, nou, hoe kwee, to wo, so, die, so, jam, sa,
9: Ja, Het is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Platfontein. Ik wil net goed hê voor ons gemeenschap in Platfontein en ik wil hê die kinders moet terugploeg. Als hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, vir die ouers, wees positief, kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
10: Konkwesa!

0: Right, it's like, nou moet ek maar bietjie meer aangaan met die ding. Wat nog is daar om te doen? En ek dink vir my is dit die klasaksie. As ons dit reg kry, sal dit baie belangrik wees. En ek dink dit is belangrik om te sê vir jong mense, veral wat begin, there is always something in it for you. En vir my is dit mening. Dit gee my lewe mening. Vir my in particular, die gevoel dat ek 'n verandering kan maak, dat ek dit deel, alleen en saam met anders, I can make a difference. It's an incredibly powerful driver. Maar my individuele personaliteit, die ding wat my mening gee, die roeping, that's the bedrock. That's what holds me every single day. If you live a conscious life, it means you see the injustice, you see the pain. And for me, that's preferable to living a life which says everything's fine. It means I'm half asleep. Ek kon nie so lewe nie.
1: En daai inspirerende woorde van Adele Kirsten wat Gun Free South Africa gestig het.
2: Israel kan hier uit die gate ja ook Jan Kulman kan hier vir slag aan die gate kom vir enigde nasie jy kan nie kunan kan hier sig kom so of dit aan toe aan ke ngole kan gee Palestina kan gani kunan kan ngou sig as gee kom so nga gani kunan kan sig gee wa fita aan toe aan kom kwe ngou ke ook aan kan die gate kan aan kom kwe ngole tsagan gani kunan vier en kan hier uit die gate ja yin ki giga kham kham go sun uchi aga gani kuna gi kumishi ke onrshugu aya chonan ka hite ni gyan wa sun wa khabita chig gi a palestina ay gani kunan ka he israel gi gi un he steni gi a un anwa gan kitin ha khoi kang hi chig gi thon galu kham khoi palestina ay diwe gi a chot tawa ka chon nga gi un wa gi gi thon a kham khoi bunga ay khalman ki gani kunan chig gi a wan Gaza Strip aya kunan ke vis overang aya gani kunan
3: Israel mwen wa gati tse sika fer ina renasi kwena kwa mbapire kwa asana kutihe Palestine an kwena koro eya tehe khasie mungkaita mkwe mbapira kwa karako homa diveta ki kunka goveta Verenigde Nasie kwena di kwisa kha wuna wuntema to komishina. Sesa anikitina ankarati besete Palestine da kite nga ojiki. Khana munga di kwan Israel manda ku hang ankwena. Nukwena a kawa eita dina Palestine kwana a kawu nisa ngi anijiki swirika tatitam. Musobo kwe kukunguji. No kunkuji ta khajie Gaza stroke no ves over ke tsone sa hisena go ha.
1: Die titel van die verslag is Die essensie van kinderjare is vernietig. Volgens die verslag teken Israel-Palestynse kinders in die besette Palestynse gebied sedert 7 Oktober 2023. Die verslag sê ook dat tussen daardie datum en 7 Oktober 2025 is meer as 20,000 kinders dood en 44,000 beseer as 'n direkte gevolg van vyandlikhede in Gaza. Die voorsitter van die kommissie, Srinivasan Muralidhar.
4: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Die verslag verwys na die tydperk na gemasse aanval op Israel in Oktober 2023 wat gelei het tot 1200 sterftes en die gevangeneming van 250 gijselaars. Dit het tot die daaropvolgende oorlog in Gaza gelei, wat tot dusver meer as 70,000 Palestynse in die gebied se dood veroorsaak het. Die kommissie dokumenteer gevalle waar kinders doelbewus deur Israeliese magte geteiken word. Chris Sodoti is 'n kommissaris van die ondersoek.
5: A 14-year-old boy. He was shot by an Israeli military patrol as he was leaving his house. The patrol had been in the area, but at the time there had been no fighting taking place. he was

0: en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die tong en kwe kultuur moet uitbeeld. So, ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem.
1: Nguka to carrot, see you to a tea, masana could tea at a maha, to a tea on a car case. Nunga, now what one a how, Abasikara mahuata, and a kumote, and a tattoo Abasa what in debt at one a kumoko, see you gungu in one kumote, taco not one a sito, he in the quee, please quissy, tea deca, sita ogohe. Tea hakus a swear away, don't one at a mantato Abasikara what, and a yamber and a kumote, and a yamber and town, and a sequin tired ja.
0: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor en as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blauw en lichte blauw, so dat hulle allemaal dieselfde kan lyk en dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, so tandepaste, tandeborsel, vaslap en seepie en dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee, so elke kind gaan 2 kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraan kom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
1: Nu, kan ek dat sê, ek hoor ek hem jaar, klak ons weekie, nu jy die hango, te wink wat het tiji. Nu, nu, ek kon een abas hier wat daar kom, want ek trouw hier nog weer tijdig as die teke sê. Nu, na hoek jy het toch woos, so jy soek jamse jan, Kwanigi to Kagwe, and Kwanakum the Tamsikim. Tahun de Wetama, Masuda and Zato Kaya Matoli. We and a good in Bungan platform ten quen are, Nunquasa Sude are, Kumogote, Kunquan Kun and Quantamaha, Wigiti Tamsika.
0: Het is een groot plezier en het is voor mij bijna lekker om hier te werken in Platfontein. Ik wil net goed hee voor ons gemeenschap in Platfontein en ik wil die kinders moet terugploeg. Als hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, voor die ouders, wees positief. Kom ons bid voor ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
2: Kwesa,
3: Kwesa,
2: Kwesa.

0: what makes your mind wees.
1: Kijk minstens door die vensters van jouw ziel.